0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Opnieuw geen akkoord bij Volvo-toeleverancier Plasman. Daardoor zal ook de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. Het personeel heeft het werk neergelegd. Daardoor ligt ook de fabriek van Volvo in Gent sinds dinsdagavond stil. 4500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Israël en Libanon hebben een akkoord over een staakt het vuren. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat die onderhandelingen geleid heeft. Het staakt het vuren zal ingaan als de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stopt en zijn strijders terugtrekt. Over 3 weken zitten de partijen opnieuw rond de tafel. Volgens de Amerikaanse president Trump verlopen de onderhandelingen met Iran voor een vredesakkoord heel goed en komt er mogelijk dit weekend een deal. Dat is opvallend, want aan de andere kant van de tafel klinkt het helemaal anders. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen tastbare vooruitgang is. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK kan.

0: zijn donderdag 4 juni. De dag dat op alle voorpagina's van de kranten één grote mevrouw in het groot staat. De foto van Margriet Hermans overal. De gulste lach van Vlaanderen kopt het laatste nieuws. Een nieuwsblad zegt, het afscheid kwam veel te snel, dat kan je wel zeggen. Eind april kreeg ze diagnose kanker. Daarna was zelfs voor bezoek geen tijd meer. Een van haar zussen is overgevlogen uit Amerika. En dat is ongeveer het enige bezoek dat ze nog kon hebben. Ze was veel te ziek. Het is heel erg snel gegaan. En ze heeft ervoor gekozen om zelf euthanasie te kiezen, om het lijden niet noodloos lang te maken. Want het was heel erg stevig, blijkbaar. Het was een moeilijk ziektebed. En nogthans, ja, Margriet, die kennen we goed. Die was ook vaak bij ons in de show te gast. Mm-hmm. Ze was altijd super positief. We hadden op een bepaalde periode een rubriek lopen met de naam De Motoclub. En dat had niks met motoren te maken. Maar het was het levensmotto van bekende mensen dat we vroegen elke dag. En dat van Margriet, ja, ten voeten uit. Luister maar even, zo stond Margriet Hermans in het leven.
1: Mijn motto? Oh, daar moet ik niet lang over nadenken. Mensen die gelukkig willen worden, moeten zure mensen mijden. Ik zeg altijd, zwartkijkers mijden. En een optimistisch leven leiden. Want ons leven is al zo kort. Come on, go for it.
0: En het is ook te kort geweest.
2: Dat is iemand die echt 100 jaar had moeten worden, minstens.
0: Nou, altijd leuk om haar te ontmoeten. Hè.
2: Maar ja, mag ik nu eens 3 mini-verhaaltjes vertellen die Margriet Hermans schetsen en die je vandaag niet in het laatste nieuws of in het nieuwsblad gaat lezen?
0: Okay.
2: Dus Margriet is echt een fantastische mevrouw. De eerste keer dat ik haar ontmoette was ik 11 jaar. En dat was bij ons thuis. Die was bij ons thuis op bezoek.
0: Wat?
2: Mijn ouders hadden een frituur.
0: Och, je hebt dat ooit verteld.
2: Ja, en ze was bij ons in de buurt. Want die deed met paarden iets. En dat was iets een paarden-event bij ons in de buurt. En ze kwam frietjes eten bij mijn ouders. Okay. En mijn papa, ja, die durft dan te vragen. En hij zei, oh Margriet, kom eens naar mijn kinderen. Die zitten in de living. Hè, want wij woonden aan de frituur. Die komt dan gewoon mee. En we hebben nog allemaal foto's in onze fotoalbums. Van dat ze dan zo staat naast de tv. Kent wel zo voor de grote vitrinekast. Uh-huh. Mijn broer en ik poseerden met Margriet. Super lief, echt tijd voor een praatje. Echt zoals je ze ziet op tv. Dan 10 jaar later was ik 21, studeerde ik journalistiek. En we moesten iets doen rond schoonheidsidealen in de media. Dus ik dacht, we interviewen Margriet, toch een topster in de 90s. Met dat lijf toen, wat eigenlijk niet zo vanzelfsprekend was. En ik had haar dan gebeld. Die nam ook gewoon op. Die zat toen in het Vlaams parlement. Mocht ik daar op bezoek gaan. Dus die maakte tijd voor mij. Hè.
0: Cool.
2: En we waren met 3 van de klas. Want 1 moest dan geluid doen. De ander moest filmen. Het was professioneel. Hè. En ik dacht, om haar te bedanken, neem ik een vaas mee met bloemetjes. Mm-hmm. En dat was zo mooi ingepakt in een plastieke zakje. Maar ik was uit de trein gevallen.
0: Jij was uit de trein?
2: Ik was uit de trein gevallen. En die vaas...
0: Kapot.
2: Ja, maar zo... Ik heb wel zo helemaal gebarsten.
0: Okay.
2: Zo 1000 barsten. Allee, je kon het niet meer gebruiken. 1000 barsten, maar toch in dat plastieke zakje. En ik heb dat dan toch maar afgegeven.
0: Je vertelde, ik was gestruikeld.
2: Ja, en die reageerde daar ook zo goed op. Bulderlach. En die nam dat aan. En scherven brengen, geluk. En,
0: ja. Allee,
2: dat was iemand die gaf je altijd een goed gevoel. Die wilde altijd dat iedereen happy was rondom haar. Dus dat was een top interview. Die gaf ook heel veel. Dus ik had daar goede punten voor gekregen. En dan, laatste mini-anekdotetje. Een paar jaar geleden hadden wij een uitzending, denk ik, in Sint-Niklaas of zo. Toen zij en Celine op bezoek kwamen. Toen hadden we het ineens over zo dingen die je niet gebruikt in de keuken. En toen zei ze, ik heb zo'n waterzuiveringsding. En ik zei, dat wil ik al heel lang hebben. Hè, dat je dan zo echt lekker water thuis... Zei zo, ik gebruik het niet, moet je het hebben. Maar dat zijn dan zo van die dingen. En ik zeg dan ja. Maar vervolgens gaat ieder weer zijn eigen leven op.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar Margriet heeft dan echt haar best gedaan om mij dat te laten bezorgen.
0: Echt?
2: Dus ik heb thuis, in mijn keuken... Dat ik uiteraard zelf ook nog nooit gebruikt
0: heb. Maar nu moet je het wel gebruiken.
2: Ja, ik moet dat vandaag gebruiken. Hè.
0: Met je goed glaasje borrelend water.
2: Dat is dus
0: van Margriet.
2: Margriet Hermans ten voeten uit.
3: Dit is Joe 8.

0: Gisteren, als je vroeg aan het luisteren was naar dit programma, ik bedoel ik heel vroeg rond dit uur, dan heb je de Mission Impossible, of misschien wel Possible, gehoord van onze luisteraar Vicky. Vicky had net een nieuwe job en Vicky, die vond iets heel ambetant aan de job, namelijk de radiozender waarnaar geluisterd werd. En vooral omdat we in de 90's top 500 zitten, zei Vicky, daar moet ik iets aan doen. Ik ga vandaag naar mijn job en ik ga ze proberen te overtuigen om naar de enige, echte, juiste, goede, leukste zender van Vlaanderen te luisteren.
1: Ik heb een nieuwe job en ik werk hier nu 2 maanden, maar ik heb gemerkt dat de radio op NMNM staat.
0: Ai.
1: En ja, dat willen we niet, dat willen we niet.
0: Nee, dat willen we niet, hè.
1: Dus we gaan vandaag nog eens proberen om die op Joe te krijgen.
0: Ja, goed idee was dat. Ga je er eens bellen of het gelukt is? Wil je eens bellen?
2: Ik hoop het. Als je niks meer van hoort, is het niet gelukt. En anders hebben ze zo aan de lijn.
0: Ja, ik hoop het echt.
3: Zeg, Jasmin,
4: Jij
3: zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65 inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
11: Dit is Joe 80's and

0: Vicky.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vicky Verschoor, goedemorgen. Hoe ben jij die missie aangevlogen? Zeg dat eerst.
1: Ik had eerst niks gezegd op het werk, maar er kwam een klantje toe en die zei: proficiat met jullie nieuwe werknemer, maar jullie hebben wel een probleem. De radiozender staat hier blijkbaar niet juist.
0: Ze werd verraden eigenlijk door een klantje. En wat waren de reacties?
1: En dan, ja, super positief eigenlijk. Toen alle andere collega's toekwamen, die zeiden eigenlijk ook van: oh, het is wel goed dat het op een nieuwe zender staat, want we waren het zelf allemaal een beetje beu gehoord en geen goede zender. Dus iedereen was eigenlijk super blij.
2: Het is gelukt of wat?
1: Ja, het is gelukt.
0: Wat een mooie dag. En eigenlijk, Vicky, ben jij nu de heldin van jouw nieuwe job. Ja. Je hebt de mensen daar verlichting gebracht. Een opluchting voor alle collega's die eindelijk nu van goede muziek genieten. En nog heel de week van de 90's.
2: Oh, fantastisch. Met hoeveel collega's zijn jullie daar? Met hoeveel zijn jullie?
1: In de bureau zelf zijn we met 6. En ja, in het magazijn loopt druk, maar die hebben wel nog hun eigen post. Zo ben ik nog niet geraakt.
2: Ja, maar dat komt uit. Weet je wat? We gaan een volgende afspraak met jou maken. Je krijgt van ons mokken opgestuurd om koffie te drinken. Ja. Uit mokken van Sven en Anke. Maar dan moet jij natuurlijk nog wel de volgende stap zetten. Dan moet jij ook platen kiezen voor koffietanken met Sven en Anke. Een van de komende weken. Dan heb je alweer een soort van leuke teambuilding met z'n allen.
0: Voilà.
1: Ja, superleuk.
2: Afgesproken.
0: En laat dat een tip zijn voor iedereen die op het werk geen Joe heeft opstaan. Die kopen we om met koffiemokken. En met de belofte dat er nog Joe blijft staan. Want we komen af en toe eens controleren.
3: Ja, dit is Joe.
4: Joe, 80s en 90s. Sven en Anke.

0: Een tip voor een
1: niet werkend
0: leven.
1: Ja, dus wat moet je zeker niet doen? We hebben zo allemaal witte muren thuis, hè?
2: Witte muren?
1: Ja,
2: had witte muren.
1: Ik heb een frappuccino interieur. Ik hou niet van kleur, want daar word ik gek van. Ik wil gewoon dat het allemaal beige is. Ik weet dat Daan Alfrink van Blind Gekocht het echt afschuwelijk vindt.
2: Maar is dat een frappuccino interieur?
1: Ze noemen dat toch?
2: Ik heb nooit gehoord.
1: Allemaal
2: dat woord.
1: Frappuccino, ja. Nee, allemaal soorten beige door elkaar.
2: Oh.
1: Vind jij niet leuk?
2: Nee.
1: Ja, maar ja, kijk.
2: Nee.
1: Jij, ja, maar je kunt niet kinderen hebben en speelgoed en van alles aan je kop en een gekleurd interieur. Dat gaat niet. Die match, je moet een frappuccino interieur hebben om een beetje zo je verstand te kunnen bewaren. In ieder geval, we hebben allemaal zwarte strepen op die muren. Ja, want ja. Dat heb je dan. Het eerste jaar denk je, oh, we hebben het nog goed wit gehouden. En het tweede jaar alles om zeep. Maar dan had ik gelezen dat je daar moest overgaan. Echt waar. De filmpjes op internet, dan denk je echt, wauw, ik moet dit doen. Ik ben er speciaal voor naar de Decathlon gereden om het materiaal te halen, het poetsproduct. Want het poetsproduct is een tennisbal.
2: Een tennisbal.
1: Moest ik met een gele tennisbal wrijven over die zwarte vegen. Ik heb mij gisteren kapot gewreven met die tennisbal.
2: Oh,
1: weet je wat?
2: Okay. Ja, en?
1: Nada noppes.
2: Nog niks, erger
1: nul,
2: gemaakt.
1: Nee, gewoon. Zelfs bij een verse vlek dat je denkt, oh, dat gaat er snel uit. Ik denk dat met spugen nog veel beter zou gaan dan die stomme tennisbal.
2: Maar wat met een tennisbal ook werken? Wat is dit voor een rare idee?
1: Ah, je zag dat overal online en daar werkte het wel.
2: Ja.
1: Dus het is een afradingstip vandaag. Doe het niet, het werkt niet.
2: Ja, het zijn wel mooie beelden. Anke met een tennisbal op de muren in frappuccino.
0: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
3: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA-familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
9: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
11: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
10: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
11: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
12: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
13: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
0: Dit is Joe.
14: 80s en 90s.

0: wil de sfeer niet verpesten zo vroeg op een mooie donderdagochtend, beste vrienden. Maar ik ga het toch doen, kan niet anders. Het is groot nieuws vandaag. Wie niet spaart voor later, is de pechvogel voor de rest van zijn leven en zeker voor zijn oude dag. Want Okra is tevoorschijn gekomen met prijzen van rusthuizen. En jongens, vandaag kost een rusthuis zo ongeveer 570 euro meer dan een gemiddeld pensioen. Dus dat betekent dat gemiddeld de Vlaming die in een rusthuis zit bijna 600 euro tekort komt met zijn pensioen om daar te kunnen wonen. Voor sommigen loopt dat bedrag zelfs op tot 750 euro. En daardoor komen veel ouderen die weinig of geen spaargeld hebben in financiële moeilijkheden op dit moment. En niet alleen ouderen, maar ook hun kinderen. Want het zijn zij meestal die moeten bijleggen om het rusthuis te kunnen betalen. Gemiddelde maandprijs voor een woonzorgcentrum is nu al 2359 euro per maand, supplementen niet inbegrepen. Dus dat is
1: medicatie en al dat soort dingen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ze zeggen bij Okra nu, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat voor 75% van de goedkoopste rusthuizen, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat je maximaal 75% van je netto pensioen zou moeten betalen. Ja. En dat het daarmee gefixt zou moeten zijn. Dat mensen nog wat spaargeld over hebben om een pannenkoekje te gaan eten ofzo.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
10: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar goed voor €18 miljard of een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Piet.
12: Het gaat in C over overconsumptie. We zien dat bij elke stijging van de koopkracht de consumptie niet bepaald meer duurzaam of lokaal of gezond wordt. Integendeel, wij consumeren meer en meer Aziatische producten. En dit heeft een rechtstreekse impact op een verlies in zaken tewerkstelling, maar ook onze eigen Vlaamse bedrijven.
11: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten en dat de schermtijd dus ongeveer gelijk blijft. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. En bij Volvo wordt er verder gestaakt, want er is nog altijd geen akkoord bij toeleverancier Plasman. Daardoor zal de ochtendploeg niet aan het werk gaan. Plasman produceert onder meer bumpers voor Volvo Cars Gent. En personeel heeft het werk neergelegd dinsdagavond. 4.500 werknemers zijn op economische werkloosheid geplaatst. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
13: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
11: TV-gezicht Margriet Hermans zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Het is niet duidelijk of Genk-speler Zakaria Elouadi naar het WK voetbal kan. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. Marokko speelt

0: Anke.
1: Ja, ik ben volgende week jarig. Ik geef nu al toestemming aan Sven Ornelis en dit team om mij te kidnappen voor 24 uur na Mallorca. Jullie mogen dat doen, net zoals de vriendinnen van Sharon dat hebben gedaan. Goedemorgen, Sharon.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 24 uur naar Mallorca, geen hotel om je 31ste verjaardag te vieren. We willen allemaal weten, hoe is het geweest?
2: Ja, top, top, top. Ik ben nog altijd spraakloos en ik kon gisteravond zelf niet slapen omdat ik zo'n brede smaal op mijn gezicht had. Dus, en dan denken wat we allemaal gedaan hebben in 24 uur. Dus ja. Echt crazy. Ja.
1: Allee, steek maar van wal. Wat heb je allemaal gedaan?
2: Ja. Wel, we zijn daartoe gekomen net na de middag. Gelukkig dat we eigenlijk konden vliegen, want er was staking op zaterdag.
3: Ja,
2: dus dat was wel nog wat spannend. Dus hoe ik dan daartoe gekomen in de namiddag, eigenlijk snel ons omgekleed, ergens op het terras gaan zitten in de zon. Ja, je kent dat wel, drankjes drinken op gemak. Dan ja, waren we wel zo wat tipsy. Hadden we gezegd, we willen iets actief doen. We gaan op een bananenboot.
3: Hey, tipsy op een bananenboot.
2: Ja, verschrikkelijk, maar het was wel grappig. Allee, het was echt grappig. We hebben eigenlijk onze antiek gelachen. Dan hebben we eigenlijk nog een beetje op het gemak aan de zee gelegen. Ons klaar gedaan om dan eigenlijk gaan eten. Dan zijn we eigenlijk aan een kroegentocht begonnen eigenlijk.
1: Opnieuw.
2: Ja, want in Mallorca is er een Duits deel en een Hollands deel.
1: Ja.
2: Dus Hollandse cafeetjes waar dat we eigenlijk ja, bijna allemaal gedaan hebben.
3: Cheerio.
2: En dan zijn we daar al een paar keer geweest zijn, kenden we ook wel al wat mensen van een café. Dus ja, nee, zeer leuk. En dan denk ik dat we rond 5:30 buiten gestrompeld zijn in het laatste café. Allee, de laatste.
3: Oh, s'nachts.
1: Ja. Maar heerlijk. Ja, maar en jouw doekjes gestuurd van leuke politiemannen leren kennen. Wat was dat dan?
2: Ja. Laat ons zeggen dat daar heel veel Duitsers waren. En als die wat dronken zijn, kunnen die wel wat ambetant zijn. En plots stonden er een deel Belgen rond ons. En die plots zeiden, ja, als je een probleem hebt, zijn ze politiemannen. En dan eigenlijk met die mensen eigenlijk heel veel leuten gemaakt. En die waren daar op fietsvakantie eigenlijk. Dus
1: amai.
2: We hadden een beetje bodyguards bij. Ja,
1: wat een goede versiertip is dat als je nog eens naar het buitenland gaat, kameraden. Wij zijn van de politie. Wij zorgen voor de veiligheid.
2: Ja. Maar dat niet. Ook in
3: begin. Zijn maar de belangrijkste vraag. Waar zijn de tattoos van... Wij houden van Joe terechtgekomen op jullie prachtige 31-jarige lichamen.
2: Ja, we hadden eigenlijk het idee om misschien jullie te foppen en te doen alsof ze ons op zo'n tafel laten liggen en doen alsof dat we tattoos hebben. Maar nee, wij zijn te braaf voor zoiets. Dus we hebben het niet gedurfd.
1: Ik ben heel blij, want anders hadden we jullie moeten verwijderen als marginale luisteraars die dat meteen zouden doen. Dus ik ben heel blij dat je nog bij ons mag horen, Sharon, samen met de business. Echt waar.
3: Hey, die brede glimlach die heb je ondertussen al meer dan 48 uur op je gezicht. Houd je nog maar even, want wat een cadeau. Joe, ethische.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Nou wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Humo!
12: Uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
13: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
12: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
13: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
12: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
14: Humo!
15: Caraïbisch blauw
16: of tropisch groen.
17: Maak het mooi bij je thuis.
18: Colora.
17: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: en Anke.
1: Het was gistermiddag. Rond 4 uur was het. En ik denk dat we allemaal ongelooflijk geschrokken zijn. Want we zijn allemaal wel links of rechts op een of andere breaking news app aangesloten, denk ik. Hè. En dan zag je plotseling die berichtjes allemaal binnenstromen. Dat Margriet Hermans op amper 72-jarige leeftijd is overleden. Die prachtige lach zullen we niet meer horen. Ze heeft na een korte strijd, maar een hele korte strijd tegen kanker. Ja, de strijd verloren. Een goede 2 weken wisten we het. Hè. Dat was zo recent. En we dachten, ze gaat vechten, maar de pijn was zo ondraaglijk. Er was geen kans meer op herstel, dus ze koos voor euthanasie. Ik denk dat iedereen dit zal als een kippenvelmoment ervaren toen het berichtje binnenkwam. Luc Appermond, die zit in Spanje op dit moment, was een hele goede vriend en collega altijd van Margriet. Hoe is het berichtje bij jou binnengekomen, Luc?
2: Ja, ook heel keihard, heel plots. Toeval wilde dat we net de naam van Margriet hadden laten vallen in een gesprek. We zaten te lunchen met Pat Crimson en Loredana. Uh-huh. En die waren in de buurt en samen met Bart. En toen hadden we het over de veel aids die hij gescoord had. En ik zei, en niet te vergeten, lekker blijven hangen. Uh-huh. Het liedje dat Margriet van jou gecoverd heeft. En terwijl ik dat uitspreek, komt het ene na het andere bericht op mijn telefoon, die een beetje links lag op stil. Maar ik zag dat flikkeren en dat hield echt niet op. En Bart zei, wacht, laat dat liggen. Allee, we zitten nu hier zo gezellig samen. Ik zeg, nee, ik moet dat opnemen, want daar is iets. En effectief, dat was het bericht dat Margriet overleden was. Ja.
3: Goh, en in zo'n korte tijd, heel veel mensen waren in shock gisteren. Ja, iedereen die haar niet gekend, persoonlijk gekend heeft, was een shock. Maar ja, zeker voor de mensen zoals jij, je hebt daar... Ja, hoe lang heb jij haar gekend, Luc, eigenlijk? Want jullie gaan heel ver terug, hè?
2: Ja, bijna een kleine 40 jaar. Ik denk het begin van haar carrière met Eurosong. Toen ze meedeed, ik presenteerde dat programma toen op de VRT. En sindsdien zijn we elkaar regelmatig blijven tegenkomen. Ze werd een van de vaste pionnen in mijn wekelijks programma De Zoete Inval. Zij was zelf de allereerste die ik ooit heb opgebeld om dat programma te maken. Dat was voor een proefuitzending, want we wisten toen nog niet eens dat dat de antenne zou kunnen halen. En Margriet was de allereerste. En ik denk dat ook door haar aanwezigheid in dat panel, dat de directie toen gezegd heeft, ja, dat moeten we maken. Voilà, zo is het gegaan.
3: Ja, fantastische madame. Had jij nog veel contact met haar eigenlijk de voorbije jaren?
2: Ja, sowieso. Ze zat bijna maandelijks in een van mijn opnames. En we kwamen elkaar ook tegen op optredens. Wanneer Bart geprogrammeerd stond en Margriet samen, dan was ik er soms wel bij. En de laatste keer, een paar maanden geleden, hadden we nog een opname in Turnhout, of All Places, haar geboortegrond. En toen zei ze nog, ja, we gaan zo vaak samen uit eten en na opnames zitten we samen. Maar ik wil dus voor jullie koken, voor jou en Bart, want ik ben toch wel een goede kokkind. Dat zou je misschien niet denken. Voilà. En we wilden die afspraak maken, maar jammer genoeg, het is er nooit van gekomen. Ja.
1: Hij was dé god van de talkshow, zegt ze, heel erg lang op de Vlaamse televisie. Zij was echt de eerste vrouw die zo'n hele populaire talkshow ook heeft gemaakt. En dat op een hele naturelle manier heeft gedaan, hè?
2: Ja, en 8 jaar lang. Mensen vergeten dat soms. Maar ik blijf altijd herhalen. Wanneer men zegt Margriet Hermans, denkt men aan die bulderlach. Maar ik blijf herhalen. Voor mij was Margriet veel meer dan dat. Want wanneer zij in ons panel zat, of ze had altijd een mening, een gefundeerde mening heel vaak. Ze durfde ook sociale dingen aankaarten. De positie van de vrouw. De oudere mensen in de media, die wel eens vergeten te worden. Daar ijverde ze voor, want dat was echt haar droom, om nog eens een televisieprogramma te kunnen maken op een zender zoals in Nederland Max bestaat. Uh-huh. Met echte interesse voor de leefwereld van de 50-plusser, zeg maar. Dat was echt haar grote droom. Daar ijverde ze eigenlijk nog dag en nacht voor, om dat te kunnen maken.
1: Heel Vlaanderen, dat merken aan alle berichten die binnenstromen, heeft ontzettend gehouden van Margriet en zal dat altijd blijven doen. Het openingsnummer van haar talkshow Margriet in de jaren 90, dat was Niets houdt me tegen. Het is ook de tekst die gebruikt is door haar dochter toen ze de boodschap in de wereld heeft gestuurd gisteren rond 4 uur, die ons allemaal met verstomming heeft geslagen. We gaan die nog eens draaien. Dankjewel, Luc. Fijne dag gewenst.
2: Graag gedaan.
3: Dag.
2: Ja, dag.

0: indrukwekkend cijfer. Het komt tevoorschijn in beeld, 50.000. En hij bedoelt het een keer anders dan anders, want Anke, jij weet ook waarover het gaat.
1: Ja, ik moest vandaag... Ik was al blij, want ik dacht, moet ik toch niet alsof ik het niet weet? Ik weet het vandaag.
0: We mogen straks iets aankondigen. We gaan bellen met een grote artieste die ook heel erg populair is bij onze jongere luisteraars. Dus ouders gaan heel blij zijn om haar te horen zo meteen. Moet je zeker voor blijven hangen, want die heeft een grote aankondiging te doen.
1: Ja.
0: Vorig jaar zijn 50.000 mensen in de zomer naar een event van deze madame gaan kijken. En nu vragen we aan jullie over welk event zou het gaan. Probeer het te achterhalen.
1: Als ook is volgend gesprek gekoppeld aan een leuke giveaway.
0: Dat is ook zo. Was jij geweest vorig jaar?
1: Ik was een van die 50.000.
0: Jij was een van die 50.000.
1: En Lou was ook erbij.
0: Ja?
1: Ja.
0: En de Max?
1: Dan nog, Max niet, maar wel nog een mama en nog een dochtertje daarvan. Met vier waren
0: we. We geven iets mooi weg, straks iets heel mooi. We hebben een grote aankondiging. We hebben een grote naam aan de lijn, maar waar zijn mensen massaal naar gaan kijken? Vorige zomer 50.000 mensen in totaal. Laat het even.

0: van de dag.
1: Ja. Dat is 50.000. We hebben veel tips gegeven. Hè, dat we straks een grote aankondiging hebben. Met een grote artieste die 50.000 mensen vorige zomer gezien hebben.
2: Ja, het antwoord is ook 50.000 keer binnengekomen. Ja. Iedereen heeft laten weten, ik was erbij, ik was erbij. Ja, echt iedereen heeft het juist. Het gaat natuurlijk over Circus Camille. Ja, daar zijn 50.000 mensen vorig jaar naartoe geweest in de zomer.
1: We hebben wel gezegd dat we tickets gaan weggeven, maar het is niet wat je denkt. Ze gaat het zelf aankondigen. Het is een grote primeur. We mogen het als eerste vertellen. Het zal in alle kranten staan de komende dagen. En we mogen tickets weggeven, maar niet voor wat je denkt.
2: Ja, als je iets hebt met Camille en je kinderen hebben iets met Camille, dan ga je zeggen, moch.
1: Bel ze maar op. Ik hoop dat ze al wakker is. Zometeen bij ons, Camille. Het is
3: Vanavond bij VTM trekken Jacques en Axel nog één keer naar de rommelmarkt in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 vind je Tourist Slam C tussen de diehard voetbalsupporters in de harde kern. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: De ketelaren voor de Bruinen! Geweldige goal!
8: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising!
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Goku, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
9: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
10: Amai, ik proef hier precies de zon.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
11: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4,859. Info op volkswagen.be.
12: Dit is Joe.
13: Joe 80s and 90s.

0: Vriend van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
1: Het cijfer van de dag 50.000. Omdat vorig jaar 50.000 mensen naar Circus Camille in Oostende waren getrokken. Goedemorgen Camille.
2: Hey Camille.
3: Goedemorgen.
1: Hey, dit jaar gaan we voor 200.000 mensen op het strand van Oostende. Het gaat weer doorgaan van 29 juli tot en met 16 augustus. Vertel zelf, het is opnieuw met Manu van Nakker als gevallen circusdirecteur. Maar het is toch met bekende Vlamingen terug, hè?
3: Ja, het is ook met Maxime nu en Ruud Beekman.
1: Ja, het is wel grappig, ik had gelezen, Sven. Dus Manu van Akker speelt Dante. En hij krijgt nu een zus, Ruud Beekmans, die heet Alana. Dat is toch super grappig.
2: Hij zit in de jaren 90.
1: Er zitten ook heel veel mopjes in voor grote mensen, dat is heel fijn. Hoe lukt het met de acrobatie? Want ja, je hebt vorig jaar al alle trucken van de voor uit de kast gehaald. Hoe ga je dat nog overrulen?
3: Ja, ik ben nu gewoon constant op circusles, vandaag ook weer. Het wordt gewoon een hele nieuwe show met allemaal nieuwe trucs. Dus ik moet gewoon allemaal nieuwe dingen leren.
1: En wij zaten daar vorig jaar al met het publiek van... Dat is hier allemaal zonder beveiliging. Maar het gaat fantastisch worden. Maar ja, dit gesprek hebben we eigenlijk al eens gehad, denk ik, een tijd geleden. Maar jij hebt een hele, hele grote primeur voor ons. Vertel.
3: Ja. Het ding is, we hebben nu 2 zomers lang in Oostende, in West-Vlaanderen gestaan. En ik mis eigenlijk gewoon heel hard de andere kant van Vlaanderen. Dus daarom wil ik heel graag in de kerstvakantie terugkomen met een wintercircus naar Hasselt.
1: Het beste nieuws van de dag. Dus eigenlijk wintercircus Camille in Hasselt in de Trixo Arena.
3: Ja. Dus het wordt ook echt, heel de tent wordt nagebouwd, zogezegd. En dan, het is echt met een wintersausje erover. Het is mijn kerstmarktje en al.
2: Oh, wauw, dat gaat gezellig zijn.
1: Ja, want jij bent natuurlijk naar Circus Camille geweest in Oostende, maar dat is inderdaad met een half pretpark bij, hè? Met allemaal attracties en kraampjes.
3: Die attracties gaan natuurlijk niet meer in.
1: Nee.
3: Dus we zijn daarom nu aan het kijken voor wat er mogelijk zou zijn. En ja, die kerstmarktjes, dat is een van de pistes die nu op tafel ligt. Dus dat gaat dan nog niet zeker door, maar voilà. Ja. Ik heb al... dan weet je al waar we mee bezig zijn. We doen ons best.
1: Ja, tickets kan je eigenlijk kopen vanaf morgen 10 uur via www.clubcamille.be. Maar, we hebben goed nieuws, want in de week vanaf 15 juni geven wij in de ochtend en in de avond bij Tom en Rani telkens een gezinsticket weg.
2: Dus dat is tof, hè? Dat is iets waar mensen heel graag gaan aan meedoen.
1: Ja. Heel, heel, heel fijn dat je dat bij ons vertelt. En ja, ik zou zeggen, ga je maar klaarmaken voor de circusles alweer vandaag. Hè?
3: Dank je.
2: Veel succes, Camille.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien de Reu.
6: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
5: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. En dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement. Ouderenvereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan inkomen en vermogen. We kopen al maar meer online. Vorig jaar gaven alle Belgen samen €18 miljard aan pakjes. Dat is een goede 5% meer dan in 2024. Dat heeft e-com-federatie Bicom berekend. Meer dan 6 op de 10 Belgen kopen intussen op Chinese webshops zoals Shein of Temu. En dat is een probleem, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billier.
7: Die consumptiemaatschappij heeft zich verveld tot een overconsumptiemaatschappij. En dat is de kanker van heel onze economie. Dat gaat niet enkel over Aziatische producten. En daar zitten ook Amerikaanse marketplaces tussen. Wat die Aziatische marketplaces en e-commerce sites wel doen, is extreem goedkoop. En die komt eigenlijk ten koste van onze eigen jobs.
5: Elke dag komen er bijna 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. De meeste ouders zijn voorstander van het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel in De Morgen. 8 op de 10 ouders steunt het verbod. Het zorgt er wel voor dat kinderen meer op de laptop zitten, dus de schermtijd blijft ongeveer gelijk. En ook online pesten neemt volgens ouders niet af. TV-gezicht Margriet Herman zal volgende week woensdag begraven worden op de kolonie in Merksplas, in de Kempen waar Hermans opgroeide. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze een agressieve kanker had. Ze werd 72. Elk jaar sterven er 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootst in Zuidoost-Azië en Afrika. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
4: Dit is Joe

0: Top 500.
1: Daar hebben wij ons al mee geamuseerd. Morgen trouwens is de grote finale dag. Daar mogen wij vanaf 9 uur ook al de platen beginnen draaien. Het echte finale van de 90's top 500. Maar we hebben al de hele week hele toffe gasten gehad.
2: Ja, we hebben hele toffe Axana Keulemans hebben gehad. Willy en Anne van Tien om te zien. Jode Poorten. En vandaag echt een fenomeen. Je kon niet om haar heen in de 90's. Joyce de Trog, goedemorgen.
3: Goedemorgen, lieverd.
2: En weet je wat ik leuk vind? Jij komt binnen en je zegt, oh, ik ben zo blij dat ik mijn twee radio-idolen zie.
3: Oh, echt wel. Echt wel. Ik sta op met jullie. Echt waar. Echt waar. En zelfs als jullie afwezig zijn, of eentje ziek, of eentje, oh ja, dan is mijn ochtend of mijn dag begint niet hetzelfde. Ja, dat is geen geslijm.
2: Dat weet ik, want je stuurt me altijd WhatsAppjes als je iets aan het horen bent, aan het luisteren. Ja. Dat je denkt, ik moet hier even op reageren. Ja. Dus dat is heel fijn.
3: Redactie from a distance.
2: Ja,
3: soms.
2: Ja, dat is echt wel. Dan denk je, hier, je kan die bellen met telefoonnummer en al. Dat is echt heel fijn. Ja, dat is echt heel, heel leuk. Maar lieve Joyce, ineens was jij daar in de jaren 90. Ja. Ineens was jij all over the place. Stond jij in alle kranten, want jij deed mee aan Miss Belgium Beauty in 95. Ja. En ineens waren daar die verhalen van dat je had zitten flikvlooien met een journalist op persreis. En
3: was
2: werd
3: het maar, want het was echt een lekker dier.
2: Ja?
3: Sorry. Ik dwaalde af.
2: Maar je werd toen
1: vond jij Mark Koenigracht zo lekker?
3: Oh, schiet uit de Marco Garme.
2: Maar jij werd uit de wedstrijd gezet door de organisator Pias Combe. Dat was voorpagina nieuws overal, maar hoe zat dat nu precies in elkaar?
3: Ik ben eigenlijk betrapt op de kamer, dat was in Spanje, met de journalist. Met toen nog een sigaret in het ene hand en ook toen nog een whisky in het andere.
2: Ja.
3: Dus, en dat is dan eigenlijk opgeblazen tot een schandaal. Maar er hing heel veel in de lucht dat ik dat die wedstrijd zou winnen. En Injas die probeerde er echt alles aan te doen om dat niet te laten slagen.
2: Die wou geen rebel zijn.
3: Die wou geen rebel, nee. Wij moesten dan een jaar in zijn voetsporen lopen. En dat voelde hij...
1: Zou je dat niet gekund hebben?
3: Dat voelde hij niet al aankomen dat nooit zou gelukt zijn.
2: Dus ja, hij had dan gezien van dat je nog ergens was gaan pintelieren. En dan heeft hij gedacht... Ja. Maar dan, dat stond overal. Dus dan dacht je van, dat wordt hier misschien niks meer, maar wat is er, waarom is die gebloeiende mediacarrière daarna nog gebeurd?
3: Wel, op dat moment, dus ik haalde alle negatieve pers- en seksschandalen. Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En hoezeer mijn vader er ook tegen was tegen een misverkiezing. Maar ik deed echt mee voor het 500.000 Belgische frank. Ik zat nog op kot in Gent en ik moest een nieuw autootje hebben. En dat was mijn enige en echt oprechte enige reden waarom. Maar op dat moment, als ik toen al die negatieve pers haalde, dan zocht Zaki... Ik weet, dat is dus
1: de
3: echt...
1: De grote radiomaker, de Zaki, televisiepresentator. Ja.
3: Voilà, die had toen een productiehuis en die zocht een type à la Jenny McCartney. Die had het format gekocht uit Amerika, Singled Out. En ik typeerde helemaal het beeld, het toonbeeld, de haarkleur, de grootte, noem maar op.
2: De flair, dat werd dan ideale mate.
3: En dat werd dan ideale mate. Ik ben dan zelf niet gecast. Ik ben wel voor de leeuwen geworpen in de zin van
1: Thomas Siffer.
3: Thomas Siffer was dat.
1: Een
3: datingprogramma. Hè? Met zo'n rode lip. En die rode lip staat nog altijd bij mij bij ons thuis.
2: Hij moest dan echt zo heel vlot en had hem altijd met die kandidaten ballen. Voilà.
3: Maar ik had dus nul ervaring. Dus ik heb dan mediatraining gehad. Ik heb camera-ervaring gehad, ik heb leren praten, ik heb...
1: Dat is goed gelukt.
2: Want je ideale mate, dat was het begin, maar daarna werd jij nog actrice in de serie Verscholten en Zoon. Geacteerd. Je bent twee keer helemaal bloot gegaan voor de Playboy. Yes. Dat is de enige Playboy die mijn ouders ooit hebben gekocht.
3: Is het echt?
2: Die met u in blauwe verf.
3: Tuurlijk. Ik heb eigenlijk nog nooit zo snel geld verdiend, want het was de bedoeling dat ik wat voor mij typeerde. Vrijheid, creativiteit en zo nog een paar andere dingen. En creativiteit was dan de blauwe verf. De vrijheid zou gaan zwemmen zijn met een dolfijn. En ik dacht, echt zo al die kanten uitgaan. Maar ineens viel er een centerfoiled weg, zeg maar. Dus ze vroegen aan mij, we hebben er één reeks op zitten. Mogen wij die niet gebruiken om die maand te vullen? Dus ik had eigenlijk één dag gewerkt in plaats van zeven.
2: Ja.
3: Het moest heel snel gaan, want die verf droogde heel snel op.
2: Ja.
3: Dus ik heb nog nooit zo snel geld verdiend.
2: Maar hoeveel was dat dan?
3: Iedereen vraagt dat al. Hoeveel jaar?
2: Maar heb je dat nog nooit geantwoord?
3: Nog nooit heb ik dat geantwoord.
2: Dus de feiten zijn toch voor... Het is primeur het donderdag vandaag.
3: I love you, but I'll never tell you.
1: Maar is dat zo'n gigantisch bedrag? Ik heb echt geen flauw idee.
3: Tondestijds was dat echt wel... ik kon mij direct een hele mooie auto kopen.
1: Een auto.
2: Maar ga je tijdens het volgende volgend liedje in mijn oor fluisteren. Je zegt het toch wel van antenne, of ook niet? Ik ga het niet, ik kan heel goed geheimen bewaren.
4: Oh, dat is niet waar.
2: Dat is wel.
3: Ik geloof
2: wel,
3: juist niet.
2: Echt waar, echt waar. Als ik het echt niet mag zeggen, zeg ik niet. Maar er is ook nog die bloeiende zangcarrière. En daar hebben we het zo meteen nog over.

0: Ik herinner mij nog goed in de jaren 90, want ik presenteerde toen bij Radio Donna. Yes. Ook de Prima Donna op zondagmiddag. En dan konden mensen dan stemmen. Ja, ja, toen kwamen jullie tevoorschijn met z'n drieën. Was er ook nog bij, naast jou, Katja? Was er ook nog bij? En Inge was er ook.
1: Inge Moerenhout.
0: En Inge Moerenhout, ja.
1: Ja, ik wachtte gewoon om te zien dat je dat weet. In plaats van, was zij gisteren, eergisteren Opus?
0: Ja, ja, ja. Maar dat was echt een slip over de tong, Jessie. Jullie kwamen dan die single eigenlijk voorstellen bij ons. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. En daar was drank bij. Ik weet niet waarom. Jullie hadden Genever bij of zoiets. En ik weet nog goed dat mijn grote mentor destijds, Michel Follet, die presenteerde daar toen. En die was al helemaal door het dolle heen. Jullie daar kwamen met de single.
1: Dat geloof ik.
0: En die Genever, daar is hem toen aangegaan. Jongen, dat is joligheid
2: dan
0: tot en met.
2: Dan komt Michelleke naar boven.
0: Ja,
2: hè?
0: Dat was... Doe maar goed.
1: Doe maar goed.
0: Was
1: maar niks meer hard nadien.
0: Dat wil ik niet weten.
2: Maar dat heeft ook gigantisch gescoord. We gaan dat zo meteen nog eens playbacken. Jullie echt jullie topper. Doe me goed. Maar hoe is dat ooit geboren geraakt? Waren jullie vrienden? Of zijn jullie wat samengezet? Of hoe ging dat?
1: Wij deden vaker fotoshoots voor P-magazine destijds. En toen waren de budgetten nog zoals dat Playboy betaalde.
0: Nog een huis.
1: En dan... Nee, grapje. Iedereen weet dat. Wij gingen naar exotische stranden, naar verre landen. Wij hadden het zo goed. Wij hadden zo'n luxe hotels. En daar in de sfeer en de gezelligheid op het strand, met de zandkorrels tussen de tenen, daar zijn wij op het idee gekomen om dit op te starten.
2: Allee, en dan gewoon een muziekproducer gezocht.
1: En dan had Inge ervaring met een bepaalde man. En die zei van, die gaat ons managen.
2: Ja.
1: En zo is, want die had daar wel wat ervaring in. En zo is de bal aan het rollen gegaan.
0: Wij doen niks meer samen. Dat is helemaal ver achter jullie. Of,
1: wijntjes drinken.
0: Wij zijn altijd vriendinnen.
1: Wij zijn vriendinnen, maar ja, onze agenda's zijn best allemaal gevuld. Iedereen woont in een uithoek van België. Dus ja, dat is allemaal niet...
0: Ja, maar kijk, Anke is deze week al Wendy van Wanten geweest naast Willy Sommers. Ze keek eens diep in zijn ogen. Dat gaf ook wel al spektakel, moet ik zeggen. Ja. En gisteren deed ze liefde op het eerste gezicht.
1: Ik heb het allemaal mogen meemaken. Maar zou jij... Zij doet Inge.
0: Ja, nee.
1: Wil jij Katja doen?
2: Jawel.
1: Jawel. Je hebt jou gisteren ook zo overhaald.
0: Nee, no way.
2: Ja.
1: Ik vind het wel, Sven.
2: Jawel.
1: Ik vind wel.
2: Maar jawel.
1: Kunnen we geen polletje starten?
3: Sst. Luister.
4: Summerfield.
3: Hoor je het ook?
4: Summerfield.
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summer deals in juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Carrefour. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, roséweken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
11: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Let's go, girls.
14: Sven en Anke.

0: even terug naar 2026, want jij doet nu totaal iets anders. Je bent even zo wedding planner geweest, je hebt een eventbureau gehad, maar vandaag wil jij een primeur kwijt. Wil jij vertellen waar je nu mee bezig bent?
1: Oké, wel, het is zo.
2: Die twee eigen de vrouwen in de studio.
1: Ja, hebben wij ons zijn de micro maar af, even onder ons. Nee, lieve schatten, van in 2001 doe ik huwelijken en feesten. En die doe ik nog eigenlijk altijd. Maar ik moet daar ook wel een beetje in toegeven dat het sinds corona is het echt in elkaar gevallen.
2: Het is moeilijker.
1: Ja, het is allemaal veel moeilijker. En iedereen heeft ook een beetje, en er is ook de evolutie van vandaag, heeft ook de weg gevonden naar zelf stoelen bestellen, bloemen bestellen, prijzen gaan vergelijken op internet en zo. Dus het wordt ook allemaal veel moeilijker. In die coronaperiode, was zalig, was zwembad, was rosé, maar bon, dat mocht het niet enkel dat zijn, heb ik mezelf voorgenomen van ik ga mij toch nog in iets verdiepen. En ik ben eigenlijk een beetje in het artistieke gebleven. Want bijvoorbeeld bij een feest, bij een huwelijk, is het een lege zaal. En je moet daar iets van toveren. En ik ben eigenlijk richting IT gegaan.
2: Huh? Ja, IT?
1: Ja, en ik maak echt de mooiste websites. Dus dat is eigenlijk zo ook een beetje de artistieke. Van een naakte canvas.
2: Je bent een websitebouwer nu geworden.
0: Dus als bedrijven nu aan het luisteren zijn,
1: front-end,
0: die kunnen bij jou terecht.
1: Logo's, absoluut. Ja. Oh, ik vind het zalig.
2: Wow, dat wist ik helemaal niet, zeg.
1: Ja. Ik doe echt, zeg ik het zelf. Ik ben er eigenlijk wel best heel goed in. Ik mocht niet bluffen, maar het is wel zo. En ik doe ook heel graag. Ik ben een beetje weg van de mensen en ik zit thuis. Ik heb mijn vier schermen en dat is nu mijn habitat. En dan in plaats van dan s'avonds televisie te kijken of te Netflix bingen.
2: Dus je hebt sites te bouwen eigenlijk. Hè?
1: Ja, was ik eigenlijk. Ja, dacht ik van, ik ga die tijd leuk opvullen. En toen ik in december naar skivakantie reed. En we reden vlak door Zwitserland. Ik mocht terug op mijn gsm. Ik zit te scrollen een beetje uit verveling. Ik kom iets heel leuks tegen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een pub in Londen. En die gaat weggaan. En daar kunnen mensen eigenlijk brieven gaan schrijven. Echt handgeschreven brieven.
0: Okay.
1: En die droppen die dan in, stel je voor, zo'n apothekerskast. Die droppen dan het jaartal, de maanden. En die willen bijvoorbeeld dat een brief wordt verstuurd 2036 in februari.
2: Die dat dan moet krijgen, ja.
1: Voilà. En die man die deed maandelijks getrouwde schuifjes open. En die ging daarmee naar de post.
0: Al zalig.
1: Ja, dus je kon eigenlijk vandaag een brief schrijven die binnen 5 of x aantal jaren toekwam. En ik dacht van, ik vind dit zo'n leuk idee. En dat sterft uit. Het echt brieven schrijven, het pen en papier nemen, de envelop, de
0: postzegel. Het is allemaal digitaal geworden.
1: Ja, voor alles wordt gedigitaliseerd. En ik vind het zo'n mooie traditie. En dingen komen ook terug. Dus ik dacht van, waarom gaan we dit niet echt waar.
2: Online doen. En die heb je dan gemaakt,
1: die heb ik echt helemaal gemaakt.
2: Okay.
1: En we zijn vandaag begin juni. En ik ben daar dus. Het is beginnen borrelen. Eind december. En sinds gisteren, want ik heb het jou dan gestuurd. Want ik heb hem eerst basis in Engels gemaakt. Heb ik hem helemaal vertaald. Dus mensen kunnen daar eigenlijk hun hart kwijt. Ze kunnen aan zichzelf iets sturen om binnen een jaar, binnen 5 jaar toe te komen.
2: Of naar andere mensen. Wat is de naam van de site?
1: MyDearTomorrow.com.
2: MyDearTomorrow.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: actie zo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
0: de Vos Lemmes.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: morgen is de finale dag, vrienden van de 90s Top 500. Niet vergeten dat je voor de top 10 nog altijd kan stemmen. Die platen die zijn wel gekozen, maar de volgorde mag jij nog vastleggen op joe.be. En dan gaan we nu iets doen wat we met al onze gasten, een beetje het afsluitend item, met alle gasten die langskomen in de 90s week gedaan hebben. Bellen naar, het was wel ontroerende momenten bij. Heb je het gehoord?
1: Of ik heb ze allemaal gehoord, ja.
0: Je mag bellen aan je eigen antwoordapparaat. Ken je het nummer nog eigenlijk van toen?
1: Ja, 052-120-51-57.
0: Maar bestaat dat nummer nog? Want je hebt het meegegeven op de radio. Dat bestaat niet meer.
1: Nee, bestaat niet meer.
0: Oké, okay, je mag de hoorn opnemen. Je gaat bellen naar jezelf, Joyce, van meer dan 30 jaar geleden. Okay. Doe maar, tik maar in.
1: Okay. Ah, oké.
0: Okay. Ah ja, tuurlijk. Ja.
2: Doe me hard, doe me heet, doe me goed. Na de piep een berichtje, je weet hoe het moet.
1: Dag meisje, met de PP hier. Ja, ja, je moest het eigenlijk zelf zijn, hè? Maar gelijk dat je me kent, kom ik me nog even moeien. Want er is iets dat je nog graag wilde vertellen. Mijn liefste Joyce, voor veel mensen zal je later die altijd lachende, optimistische madame zijn die graag plezier maakt. Maar slechts een paar mensen zullen de echte Joyce echt kennen. Mensen die verder kijken dan wat ze van buiten zien. Perceptiekinneke, een gevaarlijk biestje. Ik bel je omdat het niet altijd gemakkelijk gaat zijn. Er gaan dagen komen dat je blijft lachen terwijl je hart pijn doet. Dagen dat je sterker moet zijn dan je eigenlijk wilt. Zelfs dagen dat het gewoon allemaal genoeg is geweest. Maar je bent sterk, Joyce. Soms zelfs te sterk. En weet je wat er vandaag gebeurt met sterke mensen? Ze worden getest. Soms proberen anderen ze zelfs te breken. En niet omdat ze gelijk hebben, maar omdat ze niet kunnen verkroppen dat je blijft rechtstaan. Want soms is één blikseminslag genoeg om ook een sterke boom te breken. Maar jij zult er nog staan. Met mogelijke verschroeid stukje, maar je gaat er nog staan. Er gaat een dag komen dat je je eigen naam intikt in zo'n zoekbalk. En dan vind je net de dingen niet die er echt toe doen. Dat je een echte octopus bent. Mama van twee parels van dochters. Vrouw van een piloot die zo vaak alleen alles oploste. Een zelfstandige die het hoofd boven water probeert te houden. Maar wat je doet, dat doe je met hart en ziel. Zodanig dat iedereen voor wie je doet 100% tevreden is en er een goed gevoel aan overhoudt. En alleen dat al, kind, geeft jou voldoening. Je hebt het graag dat de mensen het goed hebben, je legt ze in de watten. Maar sommigen die juist niets van jou en je inborst weten, gaan je proberen te herleiden tot één klein woord. Eén lelijk woordje dat niet eens in de buurt komt van wie je echt bent. En ja, dat gaat dikwijls zeer doen. Maar luister eens naar mij, meske. Niemand is heiliger dan de paus. De mensen gaan oordelen zonder je verhaal te kennen. En ze vergeten hoeveel goeds er in je zit. Onthoud wie je werkelijk bent. Niet wat er geschreven staat. Niet wat de mensen zeggen. Maar wat de mensen die van je houden weten. Je moet niets meer bewijzen. De vrienden die echt tellen, die kennen je hart. Die weten wie Joyce is. En tussen al het lawaai in deze wereld ben jij voor zoveel net dat. Een voorbeeld van veerkracht, warmte en trouw. Dus ik bel u niet om u te waarschuwen voor de pijn. Ik bel je om je eraan te herinneren dat je erdoor geraakt. Dat je zoveel meer bent dan wat er ooit over geschreven gaat worden. En vooral dat je geliefd bent. Kom hier, kinneke. Nog een laatste keer. Ik pak haar eens goed vast. En vergeet nooit, ik zie dat geire.
3: Oh. Ik ga je dan vastpakken, hè. Oh, zeg. Oh, je bent aan het shaken,
0: ja, schat. Ja, ik ben echt aan het shaken.
3: Oh, oma.
0: En dit zijn de woorden die je pepé...
1: Ja.
0: Dat wil je inspreken op je antwoordapparaat.
1: Ja. Ik vind dat heel moeilijk over mezelf, maar kijk, hij heeft het gedaan.
3: Oh,
0: jongens. Jezus. Goed gedaan.
1: Oh, hier is al geknuffeld, hè.
3: Hoe voelt u nu?
1: Ja, ça va.
3: Maar je bent echt aan het shaken. Eigenlijk zouden we dat allemaal eens moeten doen, hè?
1: Echt? Maar dat was een opdracht, schatten.
3: Oh, je blijft echt. Kom, ik ga je moeten warm blijven. Allee, kom eens helpen, Sven.
1: Nee, nee, nee, nee,
0: nee,
1: al genoeg.
0: We waren al heel dicht bij elkaar deze ochtend. Joyce, dank je wel om langs te komen.
1: Ja,
0: deze
1: heel graag gedaan. Heel dank je dat we er mocht zijn.
0: Veel mensen vragen naar jouw gegevens voor sites te bouwen en logo's. En we gaan dat doorgeven aan al die
1: heerlijk,
0: mensen.
1: Heerlijk, heerlijk. Maar het is simpel, joyce@rog.com. En dan kom je op mijn website.
3: Oh ja, want mensen vragen inderdaad voor logo's, voor websites. Alles willen ze, brieven.
0: Dank je wel, Joyce.
1: Dank je, schat.

0: De take van de week.
1: Eigenlijk, Anke, gaat alles netjes in elkaar over, hè, want we hebben iets heel speciaals nu. Een gastacteur die echt de tijd genomen heeft om mee te spelen in onze take van de week. En dat is iemand die Joyce ook heel goed kent.
2: Ja.
1: Ja, die hebben ook echt een geschiedenis samen.
2: Zeker weten.
1: Maar wel in een ander programma, hè?
2: Ja, maar wel in een soortgelijke context.
1: In een soortgelijke context. He? Dat zeg je goed. En nu hebben we al veel te veel gezegd. Dus als je weet over welk programma het gaat, is het ook niet echt moeilijk. Dus probeer maar snel door te sturen als je weet wat het is.
2: Let vooral op de accentjes deze week.
1: Let op de accentjes, inderdaad. En stuur maar door via de app van Joe. Welk programma zou dit zijn wat we nu naspelen? Joe.
0: De take van de week.
3: Pascalke.
4: Oh, dat is haar. Ik slaap.
3: Pascalke, ik kom maar eens kijken of dat alles in orde is.
4: Kom morgen dan maar terug.
3: Pascalke.
4: Zeg, ik slaap, hè.
3: Waar is Dimitri?
4: Dimitri? Die is al naar huis. Ik ben helemaal alleen. En zou je mij nu alleen willen laten?
3: Pascalke, je weet wat ik voor u voel. Er zijn anderen die veel beter zijn om uw leven mee te delen dan dat stukje prutgaragist.
4: Zal dat daar? Ik denk niet dat het een moment is om...
3: Pascal, het is nu of nooit. Wat doet jij daar onder dat bed?
5: Oh, de veling aan het nazientje.
3: Stukje profiteur.
5: Ikke, ga zeker.
4: Balthazar, er is niks gebeurd.
3: Ah, mijn gedacht.
5: Jaloerse bok.
4: Nu is het genoeg geweest, alle twee. Dimitri is mijn lief niet.
3: Wat doet hij dan onder uw bed?
4: Ja, omdat hij een lief nodig had om aan zijn moeder te laten zien. En dat is nu gebeurd en nu is de komedie afgelopen. Dimitri, ga naar huis.
5: Ja, maar wat gaat ons ma zeggen?
4: Dat zegt hem maar dat ik niet geloof in seks voor het huwelijk.
5: Tot ga, ja.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans op een depressie of een burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Je hoort onderzoeker Katrien Dreu.
4: We zien nog altijd dat moeders meer zorgtaken opnemen dan vaders. Dus de zorg voor de kinderen en voor het huishouden komt voor het grootste deel op hun schouders terecht. En die combinatie van werk en gezin zorgt toch echt wel voor een grote mentale last.
3: Vrouwen spenderen daar gemiddeld 8 uur per week meer tijd aan. De kloof tussen het pensioen en de kost van een rusthuis blijft stijgen. Een rusthuis kost elke maand nu gemiddeld €2.360. Dat is €570 meer dan het gemiddelde pensioen. En dat is dan nog zonder de dokterskosten of kosten voor de wasserij of een tv-abonnement bijvoorbeeld. Oudervereniging Okra vraagt een structurele oplossing, bijvoorbeeld tarieven die gelinkt zijn aan een inkomen en vermogen. Vanaf vandaag stuurt Telenet 40% meer technici op de baan door het grote aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel klachten binnen als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
5: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is en die gaan we absolute focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
3: In Californië in de VS heeft de politie de man gedood die 10 mensen urenlang gijzelde in een bank, dat meldt de politie. De man beweerde dat hij een bom bij zich had en had ook explosieven geplakt op sommige gijzelaars. Het gaat om een man van 41, hij was al eens veroordeeld voor zedenfeiten. Elk jaar sterven 1,5 miljoen mensen wereldwijd door onveilig voedsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een derde van die overlijdens zijn kinderen. Het gaat vooral om voedsel waar chemische stoffen in zitten, zoals kwik en lood. Die komen in het voedsel terecht door vervuiling. Het probleem is het grootste in Zuidoost-Azië en Afrika. De Amerikaanse tech-gigant Google bestrijdt nu ook tropische ziekten. In een fabriek in Singapore kweekt Google miljoenen gesteriliseerde mannetjesmuggen. Die worden dan vrijgelaten in de natuur. Omdat die mannetjes niet kunnen paren, zal de populatie kleiner worden en dus minder muggen om tropische ziektes zoals dengue bijvoorbeeld te verspreiden. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen krijgen we buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
2: Dit is Joe E.

0: weer met Franca.
1: Het laatste berichtje dat hier binnenkomt is van Mia. Mia zegt, goh, stortregen momenteel hier in Beveren. Gelukkig maak ik met Joe veel plezier. Dan ben ik toch heel blij voor Mia. Maar Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het gaat overal wat drasje eigenlijk, hè, vandaag.
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Het zijn toch wel buien die van west naar oost over het land trekken. Op dit moment, op sommige plaatsen, is het al goed aan het regenen. Dat zie ik inderdaad op het radarbeeld. Wachting is ook dat de buien nog iets intenser kunnen worden met eventueel zelfs onweer. En er zijn ook signalen dat tijdens de passage van eigenlijk de felste buien, dat daar ook wel wat windstoot

0: bij kunnen zijn. Dus ja, zeer wisselvallig weer sowieso, met tussendoor wat drogere momenten. Aan het eind van de dag denk ik wel dat vanaf het westen het helemaal droog gaat worden. De zon kan er dan misschien nog doorkomen. Dat is dan toch voor het westelijke deel van het land. In het oosten daarentegen is tot de avond.
1: Oké, even iets persoonlijks ertussen. Ik moet straks in het oosten van het land op een fluisterbootje, heb ik tv-opnames.
2: Een fluisterbootje?
1: Ja, ik ken dat wel, zo van die kleine... Ja, dat zijn van die hele kleine bootjes, zo, die helemaal niet... Ja, fluisterbootjes, dat zeg ik
2: zelf. Sorry.
1: Maar gaat het daar... Ja, dat... Moet ik daar eigenlijk wel naartoe gaan? Dat gaat slecht weer worden, dat gaat niet goed komen hè, vandaag.
0: Ik weet niet, het fluisterbootje, of het nu regent of niet, als dat blijft drijven boven het water, is toch oké?
2: Nee? Oh, dus... zo begin, ja.
1: Enfin, morgen.
0: Nee, het ziet er niet goed uit. Je gaat sowieso een paar buien overheen krijgen, in principe wel, ja.
1: Morgen dan.
2: Morgen in het weekend, Frank.
0: Ja, morgen dan krijgen we opnieuw wisselvallig weer. Het is wel zo dat het aantal buien iets afneemt, dat het niet meer van die echt actieve buien gaan zijn, maar dus wisselvallig weer, hè. Droge momenten, dan weer een buitje, dan weer droge momenten. Graad of 18, dus dan altijd aan de frisse kant. Het weekend zaterdag dan begint de bewolking al snel toe te nemen. Dan gaan we in de ochtend eventueel wat licht gedruppel hebben. Na de middag koufront die over het land trekt. Dus dan kan het weer wat intensievere regen zijn bij 19 graden. En zondag, ik hoop een beetje dat het dan toch meevalt. Dat we weliswaar met veel wolken gaan starten. Met eventueel nog een spat regen. Maar dat het na de middag toch droog zou moeten zijn met enkele opklaringen, dan kan het eventueel net nog 20 graden worden.
2: Zeg, en dan volgende week is er een beetje verbetering aan het komen, want we zitten halfweg juni dan?
0: Ja, ze zijn aan het zoeken. Hè. Ik zie dat er toch wel verschillen zijn. Ik heb de laatste updates 5 minuten geleden nog eens bekeken. En het is eigenlijk komen en gaan van regenzones zoals het nu eruit ziet. Met eventueel tussendoor wel eens 1 of 2 dagen dat het helemaal droog is. Hè, dat je daar tussenin zit. Dat is een beetje het scenario. En de temperaturen, ja, zo rond een graad of 19 à 20, tweede helft van volgende week, neigt de wind wat meer richting het zuiden. Dus dan zou je misschien tussen de regenzones in, als het dan een keer droog is of zo, kan je wel een 2, 3, 23 graden verwachten, maar om te zeggen hoogzomers weer, dat zit er nog niet recht aan.
2: Oké, dat dan niet, maar wel goed nieuws, want weet je wat er zit aan te komen, beste Frank? Jouw collega, tenminste liefhebber van heavy metal, zit bij ons in de studio, Alex Agnew.
3: Hallo, dag Frank.
2: Kom je elkaar soms tegen op festivals? Is dat nooit gebeurd?
0: Nee, ik ga nog niet tegenkomen. Nee, eigenlijk niet. Maar een optreden van je geweest.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruis!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
10: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
9: U heeft toch geen binge-probleem?
10: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
11: Code Yellow!
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
11: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
15: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
16: Wit-wit?
17: Of net niet-wit?
16: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
16: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
18: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: ook in de ochtend op Joe Gold. Daar kan je ook naar ons luisteren. En daar ga jij een fantastische reeks maken. Er zijn al een paar jaar voorgegaan die over, een, ja, over hun idool radioreeks mogen maken. En ja, tada, bij jou is dat de enige echte...
1: David Bowie, ja.
0: David Bowie.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Je klinkt verbaasd, vind
0: je? Nee, maar je bent natuurlijk ook een heavy metal gast, hè. Dat ook.
1: Goh, dat is zo'n ding dat altijd om mij blijft kleven, maar ik luister naar van alles en nog wat, eigenlijk. Okay. Ik weet dat ik lang in een metalband gezeten heb ook, en zo.
0: Maar dus je had ook de K3 special kunnen doen, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk was dat mijn eerste keuze, maar helaas moest Meteor die een al per se hebben, dus ja, dan doe ik dit, hè.
0: Wat was je echte kennismaking met David Bowie, want je bent wel een fan van de man, hè?
1: Jawel, absoluut. Ja, mijn jeugd, en ik ben een kind van de jaren 80, hè. Ik ben geboren in 72, dus toen dat ik die echt een klein beetje echt in de hitparade heb leren kennen, dan was het toch rond de tijd van Let's Dance, zo die periode. Mm-hmm. Maar dan, ja, dan gaat het terug achteruit, hè. Ik had ook altijd zo van die iets oudere vrienden die dat dan zeiden, wow, dat is niet een goede plaat, je moet deze horen. En dan komt het terecht bij Ziggy Stardust en bij al die dingen. En ja, dan, dat blijft wel hangen of zo.
2: Oh, maar ik was even afgeleid. Je bent een jaar ouder dan Sven Ornelis.
1: Mijn god, man.
2: Och, jongens,
1: is er
2: toch
1: iemand in de wereld een jaar ouder dan Sven Ornelis?
2: Man.
1: Waar zijn die mensen? Leven die nog?
2: Ja, blijkbaar.
0: China Girl, dat had een enorme impact op jou, blijkbaar.
1: Ja, dat was die videoclip, hè. Daar ligt hij zo op een bepaald moment te kussen met zijn Aziatische vriendin. En hij heeft niet veel kleren aan. En als klein Alex, ja, die was daar wel wat van onder de indruk. Ik zal het zo zeggen.
0: Curieuze man, hè. Die heeft zoveel personages gekend. En zoveel verschillende platen gemaakt. Die allemaal stuk voor stuk goed of anders goed
1: waren. Ja, ik vind dat wel. Ik vind niet dat hij ooit een... Hij vindt het van zichzelf wel dat hij slechte platen heeft gemaakt. Maar ik vind dat eigenlijk niet. Zo, hij heeft er de betere en de... Goh, ja, ça va. Maar degenen die uitstekend zijn, zijn wel echt fantastisch.
2: Zeg, dan wordt aan jou gevraagd van, ja, je moet daar zo wat specials over maken, over David Bowie. Maar ja, er valt zoveel over te vertellen. Hmm. Hoe kies je dan? Heb je dan dat wil ik... Ja, heb je het meer zo echt over de muziek? Of ook wat over zijn privéleven? Waarover gaat het gaan?
1: Het zijn eigenlijk een beetje thema's eerder. Ik zou zeggen, de dingen waar ik mee begin zijn de dingen die bij mij het begin waren, of zo. Je hebt ook een periode over zijn films, want die heeft ook heel veel geacteerd. En die heeft ook Labyrinth, is onder andere
2: prachtige kinderfilm.
1: Een van zijn mooiste rollen, waar het hem ook de soundtrack voor gedaan heeft. Maar ook eveneens heeft hij geacteerd in The Man Who Fell to Earth, waar hem zo'n alien in speelt, waar niet zo'n grote stretch was voor hoe die eruit zag. Je mocht gewoon komen zoals hij was en iedereen gelooft dat al onmiddellijk. Make-up was tot een minimum beperkt. Ja, en samenwerkingen ook, want hij heeft ook veel samengezongen met andere artiesten. Hè. Onder andere de toch wel zeer opmerkelijke clip met Mick Jagger, Dancing in the Street. Trouwens, een aanrader voor iedereen om die clip te zien. Ze hebben er ooit zo'n versie van opgenomen, dat ze de muziek eruit hebben gehaald en dat je alleen de geluiden hoort.
0: Nog gekker.
1: Dus dat je die in schoenen hoort schuifelen en dat die zo... En trust me, dan gaat de kapot als je dat ziet. Want dan heb je pas door hoe absurd dat die clip is.
0: Ja. Ah, je hebt alle bewijs dat je de grootste Bowie-fan in het land wel zou kunnen zijn, want je hebt ook een tattoo van hem.
1: Klopt, ja, op mijn bovenbeen. Ik ga nu niet meteen mijn broek af. Allee, als je dat wilt, Sven, dan doe ik dat voor jou.
2: Ja, maar voor mij niet. Nee, voor Sven zou je het wel doen.
1: Ja, voor u zou ik dat ook doen, Anke. Maar in deze moderne tijden, als ik weer te lang in je ogen kijk, is het weer dat.
2: Ik geef consent, laat maar zien.
1: Alleen voor dat dan.
0: En die heb je al lang?
1: Ja, toch al wel. Toch al een aantal jaar, zeker, denk ik. Ja, Ziggy Stardust is... Allee, het is eigenlijk dingen. De cover van Aladdin Sane, zo met die zap op zijn gezicht. Zo'n gestileerde tekening daarvan.
2: En is dat de enige muzikant die op jouw lijf staat? Of heb je nog eigenlijk?
1: Nee, ik heb logo's vooral van bands. Deze is Nine Inch Nails, heb ik hier. Ik heb een Typo Negative. Ik heb hier nog Danzig. Dus ik heb wel en het logo van mijn eigen band van vroeger staat op mijn bovenbeen.
0: Cool.
1: Mocht er zelf toch ook nog op, hè.
0: Het zal wel zijn. Ja. Vier zaterdagen lang. David Bowie Forever bij Joe Gold. Telkens tussen 12 en 1. Op 6 juni, 13 juni, 20 juni en tenslotte op 27 juni. En elke volgende dinsdagavond wordt de uitzending om 8 uur nog eens herhaald bij Joe Gold. Fijn dat je bij bent, nieuwe collega.
2: Welkom in de club.
0: Dank u.
3: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
4: Ladies and gentlemen, David Bowie.
3: David Bowie Forever. vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
5: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
3: David Bowie Forever.
5: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
3: so. David Bowie Forever. Vanaf zaterdag 6 juni, exclusief bij Joe Gold. Good
6: times. Great music. Yeah.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
4: Sorry, maar het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
7: Dit is
8: Joe 80s and 90s.

0: Mojo 80s and 90s.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren. Nu al meer dan 700. Politiek journalist Karel Latree kon het verslag van de inspectie lezen.
5: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over. Ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
4: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkel band, terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. In het Franstalig onderwijs zijn er al weken protesten door zware besparingen, omdat de Waalse overheid haar begroting in evenwicht wil krijgen. Daardoor dreigt bijvoorbeeld de vaste benoeming te verdwijnen. En daar komen leerkrachten in Brussel en Wallonië nu al weken tegen op straat. In de provincie Luik zijn zelfs al in verschillende scholen de examens afgeschaft, omdat er zoveel protest is. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar door hele dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
0: Dit is Joe.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig,
1: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shhh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
2: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
11: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
12: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belleperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Joe 80s and 90s.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. De inspectie van Financiën is vernietigend over de nieuwe noodwet van justitieminister Annelies Verlinde om de grondslapers in de gevangenissen aan te pakken. Die moet de huidige noodwet vervangen, die net zorgde dat er in een jaar tijd 3 keer meer grondslapers waren, nu al meer dan 700. Politiek journalist Cara Latré kon het verslag van de inspectie lezen.
7: Er zijn ook berekeningen voorgelegd aan de regering die dat ook aantonen. En heel veel mensen die werken in de wereld van de gevangenissen twijfelen daar ook enorm aan. En die denken dat het geen oplossing zal zijn. Toch heeft de regering dit akkoord gesloten. De minister van Justitie, Annelies Verlinde, zegt daar al over, ja, dit was het hoogst haalbare binnen deze coalitie. En dan heeft ze het natuurlijk over druk van zeker de MR.
6: Door hen komen veel gevangenen niet in aanmerking voor een enkelband, terwijl dat wel een oplossing zou kunnen zijn voor de overbevolking. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon heeft Israël dat alweer geschonden. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde drone-aanvallen uit op 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Hoeveel slachtoffers er vielen is nog niet duidelijk. Intussen benadrukt Israël dat het gewoon zal doorgaan met de aanvallen. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
5: Dit is

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
1: Ah, de honey mustard. En ja?
0: Zonnebril.
1: Voor de zon.
0: Doe er even eens.
1: Hoe?
0: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
2: Dat is de Vos Lemmes.
3: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Europassistance wordt binnenkort Radion.
11: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Knaldi.
14: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
16: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
17: Caraïbisch blauw
18: of tropisch groen.
17: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
17: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
20: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
8: Amai, ik proef hier precies de zon.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
9: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
10: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
11: Volkswagen.

0: Luister.
1: Summerdance.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet. Begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Nieuwkomers zullen vanaf nu moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel mensen volgen dat vandaag gratis. Bijvoorbeeld als ze een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
7: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie in Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen, symbolisch een bijdrage leveren.
6: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. In een groot drugsonderzoek in Willebroek zijn 7 mannen aangehouden. Dat meldt de politie. Ze zijn tussen 18 en 32 jaar. De drugsbende dealde cocaïne en cannabis vanuit een garagebox in Willebroek. Bij huiszoekingen nam de politie meer dan 1 kilo coke en 2,5 kilo cannabis in beslag. De politie vond ook veel cashgeld en wapens. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze de beelden met elkaar en gaven ze tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan nog een mooi initiatief van Plopsaland, want dat organiseert de Plopsa Run. Dat is een loopwedstrijd ten voordele van Make-A-Wish, dat zieke kindjes hun dromen laat uitkomen. De Plopsa Run wordt gelopen op 7 november en je kan kiezen voor 3 afstanden. De Bomba Kids Run, de Maya Run die 5 kilometer is, of de Samson Run en die is 10 kilometer. Het parcours loopt volledig door het pretpark. Het is wisselvallig vandaag met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
5: Dit is Joe

0: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
18: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
17: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
20: Sorry, Parties WK.
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt. Joe.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
6: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
7: Oké, lieve mensen. We zijn bij Colora. Volgt u maar.
2: Meneer. Wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
7: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
2: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
7: Ah, ja?
2: En daardoor veel minder potten verf, hè?
7: Ah, bon.
2: Ja!
7: Misverstandje, iedereen terug op de bus!
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: De ketelaren voor de bruine!
8: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
9: Heerlijk in de kruising!
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
9: Goal, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een meld, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
1: Goh, maar wat?
6: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Honderden leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. De jongeren staken vuurwerk af, vernielden bushokjes en staken steps in brand. De politie moest tussenkomen met traangas. Door dat protest is er ook hinder bij de metro's van de MIVB. De hervormingen worden normaal vanmiddag goedgekeurd in het parlement. Seriemoordenaar Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat staat in het advies van het Openbaar Ministerie aan de strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter volgde dat advies dus niet, want begin deze week oordeelde die dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Bij Volvo Cars in Gent wordt er ook deze namiddag niet gewerkt. Sinds dinsdagavond ligt alles daar stil door een staking bij toeleverancier Plasman dat bumpers levert. Een verzoeningsgesprek gisteravond leverde niets op. Bij Volvo staan daardoor 4.500 arbeiders op economische werkloosheid. Rond deze tijd opent de gemeente Oud-Turnhout een rouwregister voor Margriet Hermans, die al jaren in de gemeente woonde. Iedereen die wil, kan daar een steunbetuiging inschrijven. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen kanker. Ze werd 72. Elke nieuwkomer zal voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krivits beslist. Zo'n traject kost €180, maar veel nieuwkomers moeten dat vandaag niet betalen, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Maar dat verandert.
11: We zijn ervan overtuigd dat zaken gratis aanbieden niet noodzakelijk de appreciatie verhoogt. Het is voor ons van belang dat mensen beseffen dat we hen dankzij de cursus maatschappelijke oriëntatie, de taalopleidingen, dat we hen echt kansen bieden op goede integratie. In Vlaanderen. Dus is het niet meer dan logisch dat mensen, zij het in sommige gevallen, symbolisch een bijdrage leveren.
10: Voor niet-begeleide minderjarigen blijft het traject wel gratis. De Nederlandse politie heeft een groot netwerk blootgelegd van mannen die vrouwen die ze kenden drogeerden, verkrachten en dat filmden. Er zijn 4 verdachten opgepakt en er is sprake van nog 4 anderen. In een besloten groep deelden ze beelden met elkaar en gaven ze ook tips. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maximaal tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met ook hier en daar een bui.
9: Dit is Joe.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
3: Humo!
4: Sst, luister. Hoor je het ook?
3: Summer Deals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
16: Amai, ik proef hier precies de zon.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
17: Code yellow!
18: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
19: Dus ook voor klanten.
18: Yep. Go for info naar telenet.be.
20: Wit-wit?
21: Of net niet-wit?
20: Maak het mooi bij je thuis.
21: Colora.
20: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
22: Dit is Joe 80s and 90s.

0: score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
4: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
5: Joe 80's en

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met Fred?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
7: De Vos Lemmes.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Koffer gestolen in Kreta?
4: Oh nee.
10: Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op Europassistance.be.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. In Brussel is een leerlingenbetoging volledig uit de hand gelopen. Ze kwamen op straat tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor zou onder meer het inschrijvingsgeld naar omhoog gaan. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
14: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de railschoppers weg te drijven.
13: En ook de metroregeling van de MIVB is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. Voor het eerst in 5 jaar wordt er minder gevlogen in Europa. De luchthaven stelde in april iets minder reizigers dan vorig jaar. De eerste daling sinds corona komt onder meer door de oorlog in het Midden-Oosten en door het feit dat de paasvakantie redelijk vroeg viel dit jaar. En voor wie toch wil vliegen naar pakweg Sydney, Australië, dat kan binnenkort rechtstreeks vanuit Londen. Vliegtuigbouwer Airbus heeft een eerste testvlucht gemaakt met het ultralange afstandstoestel. Het vliegtuig kan 18.500 kilometer afleggen en 22 uur in de lucht blijven zonder te tanken. Dat is 4 uur langer dan nu al kan. Ook de rest van de dag blijft dus wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. Vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden met hier en daar een bui.
12: Dit is Joe E.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
12: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immos Koopman!
16: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
17: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
9: En ook uw budgetvakantiepech.
8: Wat?
9: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
8: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Het blijft onrustig op de leerlingenbetoging in Brussel. Ze protesteren daar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Journaliste Julie Isabeau stond er middenin.
4: De sfeer aan het Centraal Station werd al snel heel grimmig. Relschoppers gooiden met verkeersborden en allerlei voorwerpen naar de politie. Ze staken ook vuurwerk af. Het werd daar een echt kat-en-muisspel. De politie zette dan het waterkanon in en traangas ook om de relschoppers weg te drijven.
3: En ook het metroverkeer is verstoord. De hervorming wordt normaal vandaag nog goedgekeurd in het parlement. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. Bultrugwalvis Timmy ondergaat vandaag een autopsie om te achterhalen hoe hij stierf. Dat zegt het Deense milieuagentschap. Timmy spoelde bijna een maand geleden aan op een Deens eiland. Nadien zat hij wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. De autopsie vindt plaats op het strand. Wie dat wil, kan het daar allemaal gewoon volgen. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger. En vanaf de kust komt de zon erdoor, temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden, met hier en daar een bui.
2: Dit is Joe

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruis.
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Doku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
10: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
13: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40% korting.
14: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd verrassend.
15: Caraïbisch blauw
16: of tropisch groen.
15: Maak het mooi bij je thuis.
17: Colora.
15: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Joe A.

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op Country Steaks.
1: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Zee de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En ja?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: De ribbekjes.
5: Hoe?
4: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmis.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Simo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag. In Brussel zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze hebben er rookbommetjes afgestoken, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. In het parlement wordt vandaag gestemd over besparingen in het Franstalig onderwijs. De betogers protesteren tegen die besparingen. Nog in Brussel betoogt de Socialistische Vakbond tegen de besparingen in de non-profit sector. In de zorg of de cultuursector bijvoorbeeld, of de kinderopvang. Ze vragen meer budget om hun job goed te kunnen blijven doen. Je hoort Johan van Egem van de Socialistische Vakbond.
12: Wij merken dat er blijkbaar veel geld is voor legervliegtuigen te kopen, maar voor mensen te zorgen, voor kinderopvang, voor gehandicapte mensen, voor mensen die in het ziekenhuis terechtkomen of mensen die in een woonzorgcentrum komen, daar is blijkbaar geen geld voor. Dus dat is echt een fundamenteel probleem. De regering maakt wel keuzes, maar ze maakt volgens ons de foute keuzes.
11: De jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. Het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties Jonge Duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Ook de rest van de dag blijft het wisselvallig met kans op onweer bij maxima tot 18 graden. Ook morgen buien, maar doorheen de dag wordt het droger en vanaf de kust komt de zon erdoor. Temperaturen tot 19 graden. Het weekend wordt opnieuw iets warmer, zo'n 21 graden. Met hier en daar een bui.
10: Dit is Joe

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, roséweken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pitsig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
5: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen, getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
4: Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Gené.
6: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen. Maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
4: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een klasgenootje. Hij is opgepakt. In Kroatië zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een crash met een klein vliegtuig. Dat meldt het Kroatische persagentschap. Het toestel stortte neer in de buurt van de stad Medulin in de regio Istrië. Er zijn ook nog 2 mensen vermist. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar hen. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. En de jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor de finale op het EK voetbal tot 17 jaar in Estland. Ze versloegen in de halve finale Frankrijk met 2-1. Zondagavond spelen ze de finale. Daarin nemen ze het op tegen Spanje of Italië. En het is een erg straffe prestatie, want de vorige generaties jonge duivels bereikten al 4 keer de halve finale, maar nog nooit de finale. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maxima tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
3: Dit is Joe 80s and

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen, ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
9: De Humo XL, dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
10: Humo!
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
1: De Ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stop vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen sjaal. Volkswagen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Brussel blijft het onrustig op de betoging tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse gemeenschap wordt daar vandaag over gestemd. De sfeer is er nog steeds erg pittig, zegt journalist Maarten Knuts, die ter plaatse is.
4: Er zijn hier honderden leerkrachten samengekomen. Zij protesteren al langer en vandaag zien ze het een beetje als hun laatste kans. Er wordt hier geroepen getierd, maar er zijn hier ook andere protestgroepen die zich ook mengen. Daarstraks zijn er al een paar betogers ook het parlementsgebouw binnengedrongen. Dat is nu niet meer mogelijk, want de politie probeert iedereen te verdrijven weg van het parlementsgebouw.
3: De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout gaat een klacht indienen. Ze willen zo inzagen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
5: Het belang is dat ze een onderzoek kunnen volgen op de voet, dat men niet binnen 1 jaar wanneer het onderzoek zal afgesloten zijn. Wel, nu is het onderzoek afgesloten en er zijn geen verantwoordelijken te vinden. Hier gaan we nu step by step het onderzoek kunnen voeren. We gaan ook kunnen kijken hoe mensen reageren wanneer mensen worden geconfronteerd met elementen uit het dossier.
3: De klacht is niet gericht tegen de chauffeur, maar tegen onbekenden. Bij het ongeval in Buggenhout kwamen 2 leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Bij Volvo in Gent kan ook de nachtploeg niet aan de slag. Dat komt door een staking bij een leverancier van bumpers. De fabriek ligt daardoor al sinds eergisteren stil. Volgens Volvo staan zo'n 4000 werknemers op economische werkloosheid. Een verzoeningsgesprek gisteravond bij de leverancier leverde niets op. Voorlopig zijn er nog geen nieuwe gesprekken gepland. In Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar Lihanna verdween, een meisje van 11. Zij kwam vorige week vrijdag niet thuis na school. Iemand had haar zien instappen in de auto van de vader van een vriendinnetje, een man van 41. Hij is opgepakt. Het lichaam zal nu geïdentificeerd worden. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gaat niet akkoord met de voorwaarden voor een wapenstilstand tussen Libanon en Israël. Dat akkoord werd gisteren gesloten. Volgens Hezbollah zou de overeenkomst leiden tot de vernietiging van het Libanese volk. Israël gaf eerder al aan dat ze het zuiden van Libanon blijven bestoken, ondanks het staakt het vuren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Russin Mira Andreeva zich geplaatst voor de finale. Ze haalde het van de Oekraïense Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Andreeva is nog maar 19 jaar oud. Het is voor haar de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien, maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
2: Dit is Joe

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, roséweken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
4: Spar Koolruitgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Zeg, Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Mm-hmm.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt is
3: schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru en mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Mountains. Mountains.
1: Luister.
2: Summer Hills.
1: Hoor je het ook?
2: Summer Hills.
1: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond. De familie van een van de kinderen die om het leven kwam bij het drama in Buggenhout stapt naar de rechter. Ze dienen een klacht in om zo inzage te krijgen in het gerechtelijk dossier. Dat zegt hun advocaat Sven Marie.
10: Mails waar er toch al sprake was geweest over roekeloos rijgedrag, over verantwoordelijkheden die moeten worden genomen, bijvoorbeeld door een vervoersmaatschappij. Moest deze vervoermaatschappij deze man op non-actief al hebben gezet? Hebben zij een fout begaan? Zijn er anderen die een fout hebben begaan dan de buschauffeur? Het gaat hem vandaag niet meer om de buschauffeur. Het gaat hem om, had dit kunnen vermeden worden?
9: Bij het ongeval in Buggenhout kwamen twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur om het leven. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt een uitbreiding van de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleider. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook voor gewone passagiersvluchten komt. Het aantal plaatsen in de kinderopvang daalt licht. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.800 plaatsen. Dat zijn er ruim 350 minder dan in 2024. Bevoegd minister Caroline Genet.
11: We zien vooral dat heel veel onthaalouders stoppen. Dat is normaal, mensen gaan met pensioen. Maar we zien dat er te weinig starters bij komen. We zien al meer dan 10 jaar die dalende trend bij de onthaalouders. Dat is ook niet typisch Vlaams. We zien dat ook in de rest van België, ook in Nederland. Het is ook een bepaalde vorm van opvang bij mensen thuis. Niet iedereen staat er vandaag nog voor open.
9: De Vlaamse regering maakt elk jaar €14 miljoen extra vrij om onthaalouders beter te betalen. Arnaud Delis heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Wallonië. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan, die wordt leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde zege. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig met buien.
8: Dit is Joe.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Caraïbisch blauw
9: of tropisch groen.
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Dit is Joe

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, c'est, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
6: Joe, 80's and 90's.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De Busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs negatief te benaderen na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
2: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke bekijkt of hij de minimale dienstverlening bij de luchtverkeersleiders kan uitbreiden. Dat is vandaag gezegd in de Kamer. Aanleiding is de spontane staking die begin deze week uitbrak bij de luchtverkeersleiders. Daardoor werden onder meer 140 vluchten op Brussels Airport geschrapt. Er bestaat op dit moment al een minimale dienstverlening, maar enkel voor noodsituaties. Krukke wil dat die er ook komt voor gewone passagiersvluchten. Arnaud Demy heeft de vierde rit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in Eupen in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Amerikaan Riley Sheehan. Die wordt wel leider in het klassement. De Ronde van Wallonië eindigt morgen. En in de Ronde van Italië voor vrouwen was het opnieuw raak voor de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij was de snelste in een massasprint en pakt zo al haar vierde ritzege. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond trekken de buien weg naar het oosten en krijgen we meer opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Maximaal tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig met buien.
1: Dit is Joe.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen. Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de lokale politie laten weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. Op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing-vliegtuig door de voorste wielen gezakt. Op het moment van het incident waren geen passagiers aan boord, maar verschillende luchthavenmedewerkers raakten wel gewond. Het gaat om een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa, die nog maar enkele maanden in dienst was. De oorzaak van het incident wordt nu onderzocht. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Szwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 en Szwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Dit is Joe.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky een volledig staakt het vuren en hij wil ook alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. In Brussel zijn een tiental mensen opgepakt bij de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat laat de lokale politie weten. In totaal kwamen zo'n 3000 betogers de straat op. Het waren vooral leraren en leerlingen, maar ook andere groepen mengden zich. Journaliste Nathalie Dijk was ter plaatse.
2: Je zag dat ook aan allerlei vlaggen die hier plotseling opdoken. Een vlag van Extinction Rebellion heb ik gezien, de Antifa-vlag. En het grote probleem is dat zij helemaal het geweld niet schuwen. Daarboven, er zijn natuurlijk ook nog altijd een kleinere groep van jongeren die komen voor de fun, die het leuk vinden om alles kapot te slagen.
1: Vandaag wordt er in het parlement van de Franse gemeenschap gestemd over de besparingen in het onderwijs. Dat debat is nog altijd aan de gang. De busfederatie roept op om te stoppen met buschauffeurs te viseren na het dodelijke ongeval in Buggenhout. De federatie spreekt van een heksenjacht op chauffeurs. Je hoort woordvoerder Kim Taylor.
3: Vandaag zien we echt door al de mediaberichtgeving rond het ongeval dat er echt wel een heksenjacht is ontstaan naar de buschauffeurs in ons land. Verschillende buschauffeurs merken dat er nog meer dan anders aandacht is voor de manier waarop er nu eigenlijk gereden wordt. En dat maakt het werken er zeker niet makkelijker op.
1: De federatie pleit ook voor meer middelen voor leerlingenvervoer en een beter statuut voor de chauffeurs. En een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het wel droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Oekraïense president Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor aan de Russische president Poetin. Hij doet dat in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Zelensky stelt voor dat hij en Poetin elkaar ontmoeten om te praten over het einde van de oorlog. Tijdens die onderhandelingen wil Zelensky ook een volledig staakt het vuren en hij wil alle krijgsgevangenen uitwisselen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Journaliste Katrien Sales.
2: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
1: Er zal een autopsie gebeuren om formeel te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maxima tot 19 graden dan. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Rusland heeft gereageerd op het voorstel van Oekraïns president Zelensky over een volledige wapenstilstand tussen de twee landen. Als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij naar Moskou komen, klinkt het vanuit het Kremlin. Het voorstel van Zelensky stond in een open brief die ook gedeeld werd op sociale media. Daarin stelde Zelensky een rechtstreeks gesprek voor tussen hem en Poetin. In Libanon zijn 8 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 8 mensen raakten ook gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Gisteren was er nogthans opnieuw een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt, zoals verwacht, niet nageleefd. En als je nog eens een zeehond ziet liggen op het strand, dan moet je die met rust laten. Zo luidt de oproep van het North Seal Team dat de dieren probeert te beschermen. Het is stresserend voor de dieren en ook gevaarlijk voor mensen, want ze kunnen bijten. Intussen zitten er zo'n 700 zeehonden aan onze kust. En dat is te veel voor de 130 vrijwilligers van het North Seal Team, zegt Frank Durings.
2: Als u weet dat op bepaalde momenten wij soms 5 zeehonden gelijktijdig op 1 plaats hebben. Tussen 20 mensen die er per regio zijn, zitten vrij veel tweede verblijvers. Mensen die niet altijd beschikbaar zijn. Dus wij streven ernaar om ons totaal aantal toch te verdubbelen.
1: Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen afwisselend zon en wolken met enkele buien. Aan zee blijft het droog, maximaal tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, maar wordt het wel iets warmer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.